One more time for Yeba. Sublime.

0: Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smartspeaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. In Californië is de rechtszaak aan de gang tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In de zogenaamde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar.
0: Sublime weer.
1: Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De beste funk, soul en R&B. De Sublime.

0: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zegt te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video, waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk, is inmiddels offline gehaald. En de oefening van het Zuid-Koreaanse leger met Amerika is bijna een week ingekort. Ze begonnen maandag en stoppen overmorgen alweer. President Trump snapt niet waarom Amerika zoveel geld moet uitgeven aan die oefeningen. De Wall Street Journal meldt dat Trump dit najaar op bezoek wil bij Kim Jong-un.
0: Sublime weer.
1: Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De beste funk, soul en R&B. Sublime.

0: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er moet een Europees actieplan komen tegen extreme droogte, zegt een dijkgraaf in het AD. Zijn en andere waterschappen kunnen het niet meer aan, net als in andere landen. Hij wil dat er snel voorzieningen worden gebouwd waar water kan worden vastgehouden als het regent. Dat kost miljarden. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. Criminele bendes verdienen er veel geld mee. Ze kopen de blikjes goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn vanaf vandaag terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. De eerste 10 afleveringen staan al online. Vanaf morgen verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering.
0: Sublime weer.
1: Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De beste funk, soul en R&B. Sublime. De Sublime.

0: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt 1 Vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die dan door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of N-wegen opgaan, of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet op de snelweg te willen gaan. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening met het leger van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar.
0: Sublime weer.
1: Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.

0: waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
4: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: De hoofdpunten van het belangrijkste nieuws. Sublime Headlines.
10: Goedemorgen. In ons land worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. Dat mag niet en criminelen verdienen er miljoenen aan, meldt 1 Vandaag. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval te voorkomen. De Drentse politie waarschuwt boeren die vandaag gaan demonstreren niet over de snelweg te rijden of kentekens af te plakken. Er wordt meteen beboet, meldt de regionale omroep. De boeren hadden al gezegd van de snelwegen weg te blijven. En kamperen wordt steeds populairder, ook buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna een kwart meer kamperovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, weet het AD.
9: Sublime weer.
10: Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag aan de kust ook opklaringen, wordt een graad of 19.
9: Dit is de ochtend.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Beleef een feestavond tussen de dieren... tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens een vandaag verdienen criminelen de miljoenen aan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Boeren die vandaag op de trekker Drenthe door willen met een stikstofmars... moeten snelwegen en N-wegen mijden. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er meteen wordt bekeurd. De boeren hadden al aangekondigd dat ze alleen binnenwegen pakken. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van de petitie in Assen. We kamperen veel vaker buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna een kwart meer kamperovernachtingen... dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het AD. Zo wordt kamperen in de meivakantie steeds populairder. Kampeerders mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En de Fabeltjeskrant is weer te zien. Op YouTube deze keer. Alle originele afleveringen van de serie over meneer de Uil en het grote dierenbos... worden digitaal opgepimpt, maar de serie blijft verder origineel. De eerste 10 van de ruim 1600 gemaakte afleveringen staan nu online. En daar komt dagelijks eentje bij.
15: Sublime weer.
16: Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag aan de kust ook opklaringen. Wordt een graad of 19. Morgen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
15: De beste funk, soul en R&B. Sublime. Dit is de ochtend van...

0: auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100

0: ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
4: Kippie. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: De hoofdpunten van het belangrijkste nieuws. Sublime Headlines.
7: Goedemorgen. In Engelen zijn ook bij tegenstanders van de komst van asielzoekers teksten en hakenkruizen op de stoep gespoten, meldt Omroep Brabant. De opvang zorgt al maanden voor onrust. Zo werden bij voorstanders huizen beklad en auto's vernield. Criminelen verdienen miljoenen aan de verkoop van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen ze door aan restaurants en webwinkels, meldt 1 Vandaag. Voor blikjes geldt een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. En steeds meer kampeerders mijden in ons land het hoogseizoen. Ze vinden het dan te druk, te duur of te heet. Volgens AD is het aantal kampeerovernachtingen in de eerste 5 maanden van het jaar met bijna een kwart gestegen.
6: Sublime weer.
7: Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag gaan de kust ook opklaringen. Het wordt een graad of 19.
6: Dit is de ochtend van

0: deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend.
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.

0: Bolido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hallo,

0: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook tegenstanders van de komst van asielzoekers geïntimideerd met leuzen en hakenkruizen op hun stoep, meldt Omroep Brabant. Het dorp kwam in het nieuws toen bij voorstanders huizen werden beklad en auto's vernield. De beoogde asielopvang zorgt in Engelen al maanden voor onrust. Criminelen verdienen miljoenen aan de verboden import van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan restaurants en webwinkels, meldt 1Vandaag. Sinds een paar jaar zit op blikjes een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. De blikjes zonder statiegeld worden vaker in het milieu teruggevonden. Boeren rijden vandaag op hun trekkers door Drenthe om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen gemeentehuizen aan en het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. De politie zegt bij de regionale omroep dat boeren die snelwegen of N-wegen pakken een boete krijgen. En kamperen in ons land buiten het hoogseizoen wordt steeds populairder. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kampeerovernachtingen met bijna een kwart, meldt het AD. Zo wordt de meivakantie steeds populairder en zelfs winterkamperen in januari. Veel kampeerders vinden het hoogseizoen te druk, te duur of te heet.
0: Sublime weer.
1: Vanochtend buien, soms met onweer en veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
0: De beste funk, soul.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: 20 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan

0: met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: De hoofdpunten van het belangrijkste nieuws. Sublime Headlines.
1: Goedemorgen. De grote natuurbrand in het oosten van België is ingedampt, maar nog altijd niet onder controle. De hele nacht is doorgewerkt om greppels te graven, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Er gaan nog steeds veel kippen dood op transport naar het slachthuis. Het waren er vorig jaar bijna 500.000. En wat dat betreft is er in jaren weinig veranderd, zegt Animal Rights. Dat vindt dat de politiek er iets aan moet doen. En in het Brabantse Engelen zijn ook bij tegenstanders van asielopvang intimiderende teksten op de stoep gekalkt, weet de regioomroep. Het dorp waar het al maanden onrustig is, kwam in het nieuws door beklaringen bij voorstanders.
0: Sublime weer.
1: Is nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag gaan de kust ook opklaringen. Het wordt een graad of 19.
0: Dit is de ochtend van...

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.

0: €50 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: aldi.nl/business.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Oei!
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zoei!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
15: Kippie.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketing. Manager. Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smartspeaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de grote natuurbrand in het oosten van België is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels. Daardoor is het vuur ingedampt zodat het zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog altijd niet onder controle. De afgelopen dagen kreeg de brandweer hulp van 2 Nederlandse blushelies, maar die blijven vandaag aan de grond. Er gaan nog altijd veel kippen dood op transport naar het slachthuis, zegt Animal Rights. De organisatie trok 5 jaar geleden aan de bel, maar sindsdien zou er weinig veranderd zijn. Vorig jaar kwamen bijna 500.000 kippen dood aan in het slachthuis. Animal Rights wil dat de politiek er iets aan doet. In Engelen in Brabant zijn eerder ook tegenstanders van asielopvang geïntimideerd met hakenkruizen en leuzen op hun stoep, meldt de regioomroep. Het dorp kwam pas in het nieuws toen huizen van voorstanders werden beklad en er vernielingen waren. De politie weet van de maandenlange onrust, maar wil er verder niks over zeggen. En schrikken voor een vrouw in het Limburgse Blerik. Te koop ineens een slang door haar slaapkamer. Nadat ze alarm had geslagen, bleek die in haar kledingkast te zitten. De slang, een ongevaarlijke netpython, was van de buurvrouw. Die heeft hem uit de kast gehaald en teruggezet in zijn terrarium.
21: Sublime weer.
22: Vanochtend buien, soms met onweer of veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn dan ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
21: De beste funk, soul en R&B. Dit is de ochtend

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
7: Boeie.
8: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes. Hamsteren.
9: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Nu
12: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
16: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
17: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
16: Wat dan?
17: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Oh, mag ik mee?
17: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen.

0: In de Belgische Hogeveen is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels om de grote natuurbrand in te dammen. Die kan zich daardoor niet meer verder uitbreiden, maar is na 5 dagen nog altijd niet onder controle. En de Belgische prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend. Die kreeg hij met Iris van den Kerkhoven, beter bekend als Wendy van Wanten. Als koning Philippe ermee instemt, krijgt België er een prins bij.
1: Sublime weer.
0: Bewolkt en buiig, maar vanmiddag ook opklaringen. Het wordt een graad of 19.
1: Dit is de ochtend van Sublime.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Fluoril wasmiddel voor maar €7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
19: Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
17: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
16: Aldi.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
22: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 10 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vanaf 3 startplekken in Drenthe zijn een paar honderd boeren begonnen aan een stikstofmars door de provincie. Ze doen alle 12 gemeentehuizen aan. Eindpunt is het provinciehuis in Assen waar een petitie wordt aangeboden. Daar worden zo'n 1000 mensen verwacht. De boeren hebben gezegd dat ze niet met hun trekkers over de snelweg gaan. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp, melden meerdere media. In de wijk broeit het tussen een gezin en een groep jongeren en dat zorgt al een tijd voor onrust. Gisteravond werd vuurwerk afgestoken en werden 8 jongeren aangehouden. Veel buurtbewoners zijn bang dat de boel een keer escaleert. De 2 Nederlandse helikopters die de afgelopen dagen meehielpen blussen bij de grote natuurbrand in België blijven vandaag aan de grond. Volgens de VRT vanwege een technische controle. Er is de hele nacht gewerkt aan het graven van greppels om de brand helemaal in te dammen. Daardoor kan het vuur zich niet meer uitbreiden. En België krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend, schrijft de Belgische krant Le Soir. Laurent had al toegegeven dat hij een kind heeft met Iris van den Kerkhoven, beter bekend als zangeres Benny van Wanten. Koning Philippe moet nog wel instemmen met de titel prins.
22: Sublime weer.
0: Het is bewolkt en verspreid komen buien voor, lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er naast buien ook opklaringen en het wordt niet warmer dan een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
22: De beste funk.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hallo,

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
12: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
17: Wie was je aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, tof jij even.
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez... 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app. Smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Honderden boeren rijden met trekkers door Drenthe voor een groot stikstofprotest. In 3 groepen doen ze de gemeentehuizen aan voor steun. De burgemeester van Westerveld wilde de brief niet tekenen, al snapt hij de zorgen. Eindpunt van de mars is het provinciehuis in Assen. De boeren hebben beloofd niet over de snelweg te rijden. D66 vindt dat oppositiepartijen Pro en JA21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Het gaat erom dat we vooruit gaan, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Pro en JA21 vinden elkaars verschillen te groot om dezelfde begroting te kunnen steunen. Toch blijven het kabinet en Paternotte optimistisch. Het aantal korenwolven in Limburg is vorig jaar verder gedaald. En ook waren er veel minder burchten van de bedreigde hamstersoort. Daarom blijft het nodig de korenwolf te fokken, zegt de provincie Limburg. Sinds 5 jaar daalt de populatie en Limburg is de enige plek in ons land waar de korenwolf voorkomt. En de natuurbrand in het oosten van België heeft gevolgen voor een wielertocht. Het gaat om de jaarlijkse fietstoertocht van Diekirch naar Valkenswaard. Die zou zaterdag dwars door natuurgebied Hogevenen gaan. Op de website zegt de organisatie dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers voorop staat.
17: Sublime weer.
18: Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. Heel warm wordt het niet, hooguit een graad of 19. De komende dagen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
17: De beste funk.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
8: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
11: Kippie.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
19: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de N-weg tussen Uffelte en Havelte is een flinke file ontstaan, doordat boeren daar tegen de afspraak in toch met hun tractoren rijden. De boeren maken een tour langs Drentse gemeentehuizen voor steun om hun stikstofprotest. Maar steeds meer burgemeesters willen de brief daarover niet ondertekenen. De tour eindigt om 2 uur in Assen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In de stilteruimte van de Universiteit Utrecht zijn 2 Korans onder de poten van een tafel gelegd. Ook lagen er bierdopjes en bier op de grond. Foto's daarvan gingen rond op sociale media. Toen medewerkers gingen kijken, stonden de Korans weer in de kast. De universiteit heeft er geen goed woord voor over en doet onderzoek. En de stoffelijke resten die vorige maand werden gevonden op een gletsjer in Zwitserland zijn inderdaad van 2 vermiste Belgen. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen. Ze verdwenen 34 jaar geleden tijdens een bergtocht in slecht weer. Door het smelten van de gletsjer kwamen hun lichamen tevoorschijn.
0: Sublime weer.
1: Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...

0: spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Ons CW fotoboek is er.
13: Spannend.
12: Wat is die mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
15: Wie was hier aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: De maaltijden van Kippy, zoals Chinese bami met kiploempia.
7: Lekker, Kippy.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Beveiligers op Schiphol houden korte werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd nadat om 12 uur het ultimatum was verlopen. Volgens de bonden hebben Schiphol en 3 beveiligingsbedrijven geen toezeggingen gedaan om de hoge werkdruk onder beveiligers te verlagen. Boeren die met hun trekkers langs alle Drentse gemeentehuizen gaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid krijgen maar weinig steun. Burgemeesters willen de brief niet ondertekenen. Ze zeggen dat zij er niet over gaan. Het boerenprotest zorgt voor drukte en opstoppingen, omdat trekkers hier en daar toch over N-wegen rijden. De politie van Arnhem hoopt dat de rust terugkeert in de wijk Geitenkamp. Het is daar al dagen onrustig door een conflict, maar de politie wil niet zeggen wat het is. Gisteravond werden 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken. De Arnhemse politie adviseert om het heft niet in eigen handen te nemen. En de Grand Prix van Zandvoort krijgt zondag een speciaal tintje. Vlak voor de start doet de luchtmacht een flyby met militaire toestellen. Een Chinook-helikopter, een Hercules-transportvliegtuig en F-35-straaljagers vliegen dan laag over het circuit. Het is voorlopig de laatste Formule 1-race in Nederland.
10: Sublime weer.
11: Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.

0: Back to the loop.
1: Libri Fiverkin. .nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in

0: alleen maar 125 euro. Wow. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Welkom bij de
3: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
17: Simpel.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van Voordeel.
22: Aldi.

0: deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Let's
12: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rond deze tijd komen protesterende boeren met hun trekkers samen bij het provinciehuis in Assen, waar ze een brief tegen het stikstofbeleid van het kabinet willen aanbieden. Dat deden ze onderweg ook bij de 12 gemeentehuizen in Drenthe, maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. Ze vinden het een zaak van het Rijk. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden meerdere media. Aan boord zaten naast de piloot 6 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia, bij de bekende berg Ololokwe. Daar zijn veel rondvluchten met helikopters. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers overgaan tot korte werkonderbrekingen. Er zou niet zijn ingegaan op een ultimatum van de bonden om de werkdruk voor beveiligers te verlagen. Volgens het CNV kunnen de acties leiden tot iets langere wachttijden. Schiphol zegt er alles aan te doen om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. En zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag niet het water ingegaan om verder te gaan met zijn zwemtocht. Hij is te misselijk, zegt zijn arts bij Omroep Brabant. Maandag begon Maarten in Vught aan zijn allerlaatste tocht van 270 kilometer, waarmee hij geld wil ophalen voor kankeronderzoek. Het is nogal duidelijk of die hem afmaakt.
0: Sublime weer.
1: De meeste buien trekken naar het oosten en verder is het bewolkt, met aan de kust wat zon bij een graad of 19. Morgen zijn er opnieuw felle buien en dan wordt het 20 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Score nu met Clubkarwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: De Sublime Werkdag. You're so amazing.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
5: Boeie.
6: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes. Hamster.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, krijgt ineens met reclame te maken. Bedrijf achter de AI-dienst gaat dat invoeren in ruim 30 landen, waaronder dus Nederland. Door advertenties kan ChatGPT gratis blijven, is het idee. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. In Tirol, in de Oostenrijkse Alpen, is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling toen hij in een bocht onderuit ging en tientallen meters naar beneden viel. De bewusteloze jongen is met een helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar ligt hij op de IC. De politie in Gelderland en Overijssel grijpt voortaan in als boeren met hun trekkers de snelweg opgaan. Dat geldt ook voor andere mensen die daar niks te zoeken hebben, zoals klimaatactivisten. Eerder kwam de politie in Twente al met die waarschuwing, nadat er vorige week in Brabant 2 doden waren gevallen in een trekkersfile. En Spanje gaat 500 meisjes die in de exclave Ceuta zitten met spoed naar het vasteland halen. Het gaat om een groep minderjarige meisjes die 3 weken geleden Ceuta bestormden, samen met tienduizenden anderen. Enkele duizenden zitten er nog steeds en omdat de meisjes kwetsbaar zijn, mogen ze verder reizen.
16: Sublime weer.
17: In het zuiden de meeste buien, op andere plekken vaker droog met vooral in het noorden ook even zon. Het is een graad of 20. Ook morgen buien, soms met onweer en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu
4: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: Chris?
4: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nu
4: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Hey, ben je er weer?
13: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
12: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
13: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
12: Ja, lekker.
14: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Strijd.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker. Kippie.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris Make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog

0: Business.
1: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Mona Keizer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen, schrijft de Telegraaf. Keizer zat vroeger bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar na gebakkelei over wie de partij moet gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Kamer. Mona Keizer wil zelf niks kwijt over de plannen, pas na het zomerreces, zegt ze. Bij het provinciehuis in Assen staan tientallen trekkers van boeren die demonstreren tegen de stikstofplannen. De hele dag zijn de boeren al bezig met hun protestmars door de provincie Drenthe. Ze gaan langs alle 12 gemeentehuizen in de hoop dat burgemeesters een protestbrief ondertekenen. Maar daar is weinig animo voor. In Uddel bij Apeldoorn zijn 6 bomen omvergeblazen door een plotselinge storm, een valwind. Er raakte niemand gewond en met de schade valt het mee. Er staan in Uddel geen huizen in de buurt van de omgevallen bomen. Een valwind ontstaat als er tijdens een bui ineens een enorme hoeveelheid koude lucht naar beneden stort. En er is nog net zoveel vraag naar fietsen van Batavus of Sparta, ook al is het moederbedrijf failliet. Een grote fietsenwinkelketen krijgt nog elke dag mensen over de vloer die er eentje willen kopen. Moederbedrijf Axel werd vorige week failliet verklaard. De vakbonden hopen op een doorstart.
1: Sublime weer.
2: In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met in het noorden en westen soms even zon. Ook morgen buien, soms het onweer. En net als vandaag wordt het een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Profiteer nu met Clubcar Wij van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
13: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

0: De hoofdpunten van het belangrijkste nieuws. Sublime Headlines.
1: Goedemiddag. Honderden demonstrerende boeren hebben de eindbestemming bereikt van hun protestrit door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis. De boeren zijn boos over de stikstofplannen. Mona Keizer overweegt met een eigen partij te komen. Over 2 weken kan ze er meer over vertellen, zegt ze tegen de Telegraaf. Nu zit ze in haar eentje in de kamer nadat ze uit de BBB was gestapt. En op social media gaat een foto rond van een vermiste Canadees die erg veel lijkt op de onbekende man die 3 jaar geleden in Amsterdam in elkaar zakte en daarna niet meer kon praten. De politie onderzoekt of het inderdaad dezelfde man is.
0: Sublime weer.
1: Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms het onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga je mis.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
17: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
0: is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden boeren hebben de finish bereikt van een protestmars door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis in Assen. Ze trokken langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe in de hoop dat burgemeesters een protestbrief tegen het stikstofbeleid zouden ondertekenen. Maar geen enkele heeft dat gedaan. Mona Keizer overweegt met een nieuwe partij te komen. Volgens de Telegraaf is ze de boel in de stijgers aan het zetten onder de titel Project 2029. Na het zomerreces, dat over 2 weken voorbij is, wil Keizer er meer over kwijt. Nu zit ze alleen in de Kamer. Na een ruzie stapte ze begin dit jaar uit de BBB. Er komt steeds meer informatie over de onbekende man die jaren geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en daarna amper meer kon praten. Een campagne om erachter te komen wie die is heeft nu ruim 500 tips opgeleverd. Intussen onderzoekt de politie ook een foto van een vermiste Canadees die erg veel op hem lijkt. En Maarten van der Weijden wil morgen verder gaan met zijn zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum om geld op te halen voor kinderen met kanker. Hij sloeg vandaag zijn 3e zwemdag over omdat hij misselijk was en last had van zijn buik. Het gaat nu weer wat beter met Maarten. Die hoopt dat hij morgen fit genoeg is om het water in te gaan.
3: Sublime weer.
1: Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De beste funk, soul en R&B. Sublime. The Sublime Soul Kitchen.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor... en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
23: De hoofdpunten van het belangrijkste nieuws. Sublime Headlines.
24: Goedemiddag. Bij het provinciehuis in Assen staan honderden boeren om te demonstreren tegen de stikstofplannen. Het is het slotstuk van een protestmars door Drenthe die langs alle 12 gemeenten ging. De nieuwe regel over tassen in de trein gaat over ruim 2 weken in, op 4 september, zegt NS. Vanaf dan mag je geen tassen meer op de stoel naast je leggen, ook niet als het rustig is in de trein. En bij de politie zijn tot nu toe 500 tips binnengekomen over Lucky, de man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is niet duidelijk wie hij is, al zijn er aanwijzingen dat Lucky een vermiste Canadees is.
0: Sublime weer.
24: Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms het onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20.
0: De Sublime.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend.
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op ce.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker.
2: Kippie.

0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een veiligheidsplan gemaakt voor de asielopvang in Engelen bij Den Bosch, waar tussen voorstanders en tegenstanders zoveel onrust over is. In het plan van de gemeente staat onder andere welke maatregelen er worden genomen als het AZC voor overlast zorgt. In het ergste geval gaat de opvang dicht. Reizigersorganisaties zijn akkoord met de nieuwe tassenregel van de NS. Die zegt dat de maatregel over ruim 2 weken ingaat op 4 september. Vanaf dan mag je geen tas of andere bagage op de stoel naast je leggen, of het nou druk is of niet. Wie het toch doet, wordt volgens de NS niet ineens de trein uitgezet. Tot nu toe zijn bij de politie 500 tips binnengekomen over Lucky, de mysterieuze man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is een raadsel wie die is en daarom had de politie beelden van hem verspreid. Online circuleert al een naam van de man. Hij zou een Canadees zijn die al tientallen jaren zoek is. En zwemmer Maarten van der Weijden gaat morgen verder met zijn marathontocht langs 22 steden. Vanmorgen op de 3e dag ging hij niet het water in omdat hij misselijk was. Morgen wil hij dus weer starten, maar de plaatsen van vandaag slaat hij over. Van der Weijden zamelt met de actie geld in voor het Prinses Maxima Centrum.
6: Sublime weer.
7: Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De beste funk, soul en R&B. Sublime. The Sublime Soul Kitchen.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Ontdek ook de beste restaurant deals op socialdeal.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
8: Kippie.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met

0: Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: De hoofdpunten van het belangrijkste nieuws. Sublime Headlines.
9: Goedenavond. Er is veel te doen geweest rond een asielopvang in het Brabantse Engelen. En met omwonenden zijn nu afspraken gemaakt. De opvang begint klein en als er veel overlast is, gaat die dicht. Bij de cyberaanval op een bedrijf dat bestellingen verzorgt voor Bol zijn meer klantgegevens buitgemaakt dan gedacht. Klanten hebben erover een mail gekregen. Van hoeveel meer mensen de gegevens zijn gestolen is niet bekend. En Oranje International Tijani Reinders gaat in het Midden-Oosten voetballen. Hij verruilt Manchester City voor de Saoedische club Al-Qadsiyah. City krijgt 60 miljoen voor Reinders die in Saoedi-Arabië voor 4 jaar heeft getekend.
8: Sublime weer.
9: Op steeds meer plekken droog met opklaringen. Vannacht vanuit het westen weer buien. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders grijp je mis.
19: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
20: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 anderen raakten gewond. De groep zat in een busje dat geen voorrang gaf bij een kruising, schrijft de Telegraaf. Het busje werd aangereden door een trailer met trekkers. De komst van een asielopvang in het Brabantse Engelen zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp. En de gemeente heeft nu afspraken gemaakt met de omwonenden. De opvang begint klein en er wordt voortdurend in de gaten gehouden hoeveel overlast er is. Als het echt te gortig wordt, dan moet de opvang dicht. NS ziet af van de verplichting om in de trein altijd je tas op schoot te nemen. Een tas op een lege stoel naast je wordt dus niet verboden. In plaats daarvan wordt in de huisregels duidelijker opgeroepen om plaats te maken wanneer iemand niet kan zitten. De aangepaste huisregel gaat in over ruim 2 weken op 4 september. En Oranje International Tidjani Reinders heeft afscheid genomen van Manchester City. Hij voetbalt de komende seizoenen in Saoedi-Arabië bij de club Al-Qadsiyah. Die heeft hem voor 60 miljoen euro overgenomen. Reinders begon zijn profcarrière bij PEC Zwolle. Via AZ en AC Milan kwam hij bij City terecht.
0: Sublime weer.
21: Op steeds plekken droog met opklaringen. Vannacht vanuit het westen weer buien. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De beste funk, soul en R&B. Sublime. Sublime Classics met

0: Hollywood swinging.
1: Sublime.
2: Sven's Classics.
0: Goedenavond, daar zijn we weer, vriendjes, vriendinnetjes. Een tijd weg geweest. Een week of 5, 6 geloof ik, hè? Alles bij elkaar, ja, dat denk ik wel. Maar ja, iedereen is weer terug. Ja, pas gisteren, of maandagavond alweer. Gisteren was Frank van het Hof er weer. Morgenavond Wouter van der Goes. Ik denk, ja, dan moet de woensdag, mag niet leeg blijven. Laat ik dan Sven's Classics maar weer de eter in slingeren, toch? A Night to Remember hoorde je al van Shalamar. En daarachteraan Cool and the Gang met Hollywood Swingin'. De plaat die eigenlijk de inspiratiebron was voor Nile Rodgers om Good Times te maken. Hij zei, ik wilde een plaat met datzelfde gevoel. Nou, dat is gelukt. Deze Hollywood Swingin' ook, hoor je niet zo vaak meer, toch? Leuk om die weer een keer terug te horen. Goed, wat gaan we doen tot 9 uur? Alleen maar Sven's Classics. Dat betekent alleen maar lekkere danskrakers. En of die nou uit de 70s, uit de 80s of uit de 90s komen, dat maakt allemaal niet uit. Als ik ze leuk vind, dan draai ik ze gewoon. Zo werkt dat. We beginnen even met de Sven's Lange. In dit geval is die aangevraagd door Jos. En Jos, goede keus. Ik vind het namelijk ook een goede plaat. En deze dame is veel te vroeg overleden. Gwen Guthrie. Je hoort, ain't nothing going on but the rent in de lange versie.

0: Greg Guthrie.
1: Give me a beat.
0: Ja, die krijg je ook. Ain't nothing going on but the rent was haar grootste hit. Ze hebben er allemaal een paar gemaakt hoor. Maar oh ja, ze zat natuurlijk ook in het nummer van The Limit. Say Yeah, daar zong ze ook weer mee. Veel te vroeg overleden deze Gwen Guthrie. Was een begenadigd zangeres en ook nog eens een goede liedjeschrijfster. Hier is Janet Jackson en Nasty op Sublime.

Spanky, Spanky, Spanky. Ja, Spank, Jimmy Bohorn, daarvoor Miss Janet Jackson. Maandagavond hoorde je Jaap alweer, die is lekker terug van vakantie. Frank van het Hof, gisteravond ook terug van vakantie. Morgenavond Wouter van der Goes, ook gebruind terug van vakantie. En ik ben er ook weer. Nu, met James D. Train Williams.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: Eurojackpot.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl. Let's
1: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Sublime Classics met...

te draaien. Daarvoor een oudje van Chic. Dance, dance, dance. Tussen haakjes, jauza, jauza, jauza. Zometeen hoor je een lichtje van deze plaat. En die is later gebruikt in de jaren 90 door Positive K. Hoor maar. I Got A Man, weet je dat nog? Ja, zo heette die plaat. Maar het was origineel van die meisjes A Taste Of Honey. En die hebben goede platen gemaakt, jongens. Boogie, Oogie Oogie en Sayonara. Maar dit was ook een van mijn favorieten. Je hoort nu de korte versie van Rescue Me. Hier zijn de meisjes A Taste Of Honey.

0: Sublime's Classics.
1: Best Love, hoor die van Rolls Royce. En daarvoor A Taste of Honey met Rescue Me. Dat is een plaat van die dames die je niet zo heel vaak meer op de radio hoort. Zometeen uur 2. Daar heb ik ook weer een paar fijne rikken voor je meegenomen. Maar eerst eventjes In Your Car. Die zijn er cool.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die 2

0: TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu!
7: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
11: Kippie.
12: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
15: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
17: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB Plus en Sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. 4 andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op €25 compensatie voor vervangend vervoer. De regeling wordt geschrapt, onder andere omdat mensen er makkelijk misbruik van kunnen maken, zegt NS. Iemand kan €25 claimen terwijl hij helemaal niet van plan was om de trein te pakken. Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Assen zijn er trekkers van de weg gehaald die zonder kenteken reden. Boeren hadden hun nummerplaat eraf gehaald of afgeplakt. De politie heeft ze geen boete gegeven en alleen een waarschuwing. Maar de volgende keer komen ze daar misschien niet mee weg. En op het WK hockey hadden de Nederlandse vrouwen een makkie tegen Japan. Het werd in de laatste groepswedstrijd maar liefst 9-0. Oranje is door naar de volgende fase. Eerder werd al van Chili en Australië gewonnen. Morgen spelen de hockeymannen tegen Japan.
17: Sublime weer.
18: Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Renee en Angela.
1: Sublime. Sven's Classics.
0: Ja, je hoorde I'll Be Good. Renee en Angela, die hebben aardig wat hits gescoord. Ook samen met Curtis Blow. En daarvoor Bad Boy Bobby Brown met Every Little Step. Ja, ik was afgelopen zaterdag op de uitvaart van Tony Scott. Peter van der Bos, zo heet hij in het echt. Het was een indrukwekkend afscheid. Veel optredens, Strijntje Oosterhuis, Brainpower, Extins, King Bee, iedereen kwam voorbij. En wat een heerlijk mens was Peter. En zo jammer dat hij op zo'n jonge leeftijd al is overleden. Ben Liebrand heeft ooit eens een keer een ode aan hem gemaakt. Al een paar jaar geleden. Dat heette de Megamix Expressions from the Soul. Hier is Tony Scott door Ben Liebrand.
2: And now, the moment you've been waiting for. Ladies and gentlemen, our special guest, Mr. Tony Scott. But first,

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Sublime Classics met

Alweer twee lekkere plaatjes. Stay the Night van Billy Ocean. En daarachteraan De La Soul met Roller Skating Jam. Named Saturdays. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Soul with a capital S. Dat mag je.

fantastisch live. Soul with a capital S. Op woensdagavond is dat bij mij ook het geval. En er moet ook nog eens een keer een lekker baslijntje in zitten. Daar ben ik verkocht. Nou, de baslijntjes van deze platen zijn altijd wel snor. Want dat deed Kashif namelijk.

Maar dan nu wel, wat was de lange versie die je hoorde? You Hold On To What You've Got van Evelyn Champagne King. Ik neem afscheid. Veel plezier morgenavond met Wouter van der Groes. Die heeft ook weer een paar fijne rikken uitgezocht. Dat kan ik je nu alvast garanderen. En ik zwaai met Geraldine Hunt. Ook zo'n plaatje die ik vroeger heel veel gedraaid heb. Can't Fake the Feeling. Hoi!

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu!
4: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nu
4: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Welkom bij
8: webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een Rotterdamse flat is een dode man gevonden en de politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van de man seinde de politie in omdat hij niet te pakken kreeg. Toen agenten langs gingen, vonden ze de dode man. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia zijn verongelukt in een helikopter. 4 van hen zijn Amerikanen, 2 andere toeristen kwamen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij de berg Ololokwe toen het toestel neerstortte. Naast de 6 passagiers kwam ook de piloot om het leven. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK bijna de dubbele cijfers gehaald. Hun tegenstander Japan ging eraan met 9-0. Jibbe Jansen scoorde 4 keer. Eerder won Oranje al de groepswedstrijden tegen Chili en Australië. Daarmee zijn ze op het WK door naar de zogeheten winnaarspool.
13: Sublime weer.
14: Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje. Kippie.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CE.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar
1: uit.
0: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op

0: ido.nl/business.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
8: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
15: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 10 uur.
19: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad en daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar die uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben-Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Aan de rand van een dorp niet ver van de brand zijn een paar huizen ontruimd. Een paar weken terug waren er in die Spaanse regio nog veel grotere bosbranden. Toen moesten bijna 60.000 mensen hun huis uit. En de zomer lijkt nu echt voorbij. Er is volgens Weer Online een einde gekomen aan een lange recordreeks van warme dagen. In De Bild, waar het landelijke weerstation zit, bleef het vandaag onder de 20 graden. Dat was voor het eerst in 64 dagen.
18: Sublime weer.
19: Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: bewust 18 plus.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen? Bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens.

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft de brandweer ernaast de grote bosbrand een nieuw probleem bij: wateroverlast. Er trokken vanavond zware onweersbuien over het gebied. Bomen zijn omgewaaid en kelders ondergelopen. In het plaatsje Bulingen werd een huis verwoest door een kleine tornado. Niemand raakte gewond. In een Rotterdamse woontoren in het centrum van de stad is een dode man gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van slachtoffer sloeg alarm toen hij geen contact met hem kon krijgen. De politie is nog op zoek naar een paar mensen die eergisteren in de flat waren. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Champions League is nog ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van vandaag ongedaan weten te maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen.
5: Sublime weer.
6: Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.

0: extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smartspeaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. In een bos in Dronten zijn vorige week botresten gevonden, meldt de Stentor. Mogelijk zijn ze van een man die al meer dan 2 jaar wordt vermist. Er wordt forensisch onderzoek gedaan om te kijken of hij het ook is. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit heen. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur, bovenop het geluid van de racers. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren vanavond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen.
10: Sublime weer.
11: Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP nieuws.
10: De beste funk, soul en R&B.

0: is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het doodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. De dode man die in een Rotterdamse flat werd gevonden was verslaafd en zorgde voor overlast, zeggen buurtbewoners tegen de Telegraaf. Ze kijken er dan ook niet van op dat hij dood is, ook omdat hij begin dit jaar ook al eens werd neergestoken. De politie doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Koning Charles hoorde dit weekend pas dat zijn zoon Harry met zijn gezin terug verhuist naar Engeland. Dat doen ze nog deze maand, zodat hun kinderen in september kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Prins Harry en Meghan Markle verhuisden 6 jaar geleden voor hun privacy naar Amerika. En kroegbazen in Amsterdam zijn niet blij dat de play-off-wedstrijd FC Sion tegen Ajax morgen op een betaalkanaal wordt uitgezonden in plaats van op Ziggo Sport, waar het normaal te zien is, meldt Hart van Nederland. Ze zeggen al meer dan €500 per maand te betalen om Europees voetbal uit te mogen zenden. Daar komt voor dit duel nog eens €5 bovenop.
0: Sublime weer.
1: Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De beste funk, soul en R&B. Sublime.

0: is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smartspeaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Australië is woedend op Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar geworden. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken.
0: Sublime weer.
1: Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De beste funk, soul en R&B. Sublime. De Sublime.